tanela crash mito yo malu falk ingir tiu duni ingir sidir tiu duni amadu tabbe yegasani sana vattuni tabbuna qagaso yakku tiktok ku am tanna tiktok nga 13,000 initini maritolluni takko tabbe yoshiari vattangi ingi yoshiari vattangi tabbe yoshiari taggiyaras ilerilunigi amma inuusirijanga teekani nuukmi ingiartiuqattarsimaltuni inuusingani akuniulertu kisiani maannarulu nammini titeraqattalilonga sanalertunigillu ingiusiangi taanna sivullerparmi ingiusiliarisumajangi uvattinnu tuniloormagi na tusarbiginiaqattipu qanittuummangaata nipiliorsimajanga naalaloortinnagu taanna naa tusarannaakeinnerlavu ingiusiarisumajanga atiqartu illit